kan ik terug. Bin eenmaal in Norden, vrij mij aan meer, am stürmische Himmel gen